0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen nog.

0: wedding date.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen verkeer. En

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. Niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Is she really going out with him?
9: Well, there she is. Let's ask her.
8: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
9: Mm-hmm.
8: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
9: Mm-mm.
8: By the way, where's your...

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: geluid van de Radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: En of jongen, alles zal goed komen, zei ik. Onkruid vergaat niet.
1: Ik hoor het je nog zo zeggen. En je stem is nog net zo lief en even mooi als toen. Nou, de tijd krijgt ons niet uit om het.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Jij blijft Bob.
10: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Voor de

Goedemorgen en van harte welkom bij Voor de Preek. Van mij een uurtje gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen van de 16e augustus.

Op muziek van hun dirigent Harm Hoeve en op tekst van Tinneke Hoeve-Doornbos zong het Jonggemeenkoor Emmanuel een mooie ingetogen versie van Psalm 24. Muzikaal improviseren, ja, dat is een vak apart. Improviseren kun je leren, ja, maar improviseren is ook spullen vanuit je hart. Dat is althans de visie van muzikus Sander van Marian. Alweer een jaar wat geleden maakte hij de cd Kleurrijke Improvisaties. En dat is best een logische titel. Luister maar eens naar zijn versie van Psalm 23. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.

Over een maand hoopt Sander van Marion zijn 88ste verjaardag te vieren en altijd geven nog orgelconcerten. Vanmorgen speelde hij helemaal in eigen stijl een improvisatie over Psalm 23. En dat deed hij op het orgel van de St. Paul's Church in Toronto. Het bekende koor Jubilate Deo uit Woudenberg, dat ligt bij Amersfoort, vierde afgelopen jaar zijn 60-jarig jubileum en heeft in die 60 jaar al een stuk of wat bekende dirigenten had, zoals Pieter Stolk, Jan Mulder en ook Adi de Jong. Muzikus Adi de Jong overleed in 1997, hij was toen nog maar 55 jaar. We horen hem terug in de tijd, het koor Jubilate Deo onder leiding van Adi de Jong met het lied Op de Liefde.

Het lied op de liefde, een al wat oudere opname van het koor Jubilate Deo, toen nog onder leiding van Adi de Jong. Solist in dit lied was Bas Ramselaar. In 2003 was ze 23 jaar toen ze grotere bekendheid kreeg toen ze in Westminster Abbey zong tijdens het 25-jarig jubileum van paus Johannes Paulus II. En dan heb ik het over de Welsche zangeres Catherine Jenkins. Sinds dit tijd is ze vooral in Engeland de bekendste klassieke zangeres. Vanmorgen zingt ze voor ons het bekende Laudate Dominum van Mozart.

Neem mijn leven, laat het heer, in een bewerking van Jan Mulder. Hij bespeelde hierbij zelf het argel en op fluit speelde Kees Alers. Pieter Oudsoren meuk de vertaling en de melodie en bewerking is van Jelle Stellingwerf en Daniel Raukema. Psalm 1.

bewerking van Jelle Stellingwerf en Daniel Raukema. Daniel, geboren op de Smilde, leidt verscheiden koren door heel Nederland. Hij componeert en hij geeft ook met regelmaat orgelconcerten, zoals gisternacht in de Grote Kerk van Emmen. Hij stuurde mij kerstdaags een opname die al een poosje terug van hem gemaakt is in de Grote Kerk van Naarden. En daar speelde hij onder andere een werk van William Harris. En Daniel schrijft daarbij: William Harris, overleden in 1973, componeerde zijn prelude in S groot op het orgel van de Sint-Thomaskerk in Leipzig, waar Bach van 1723 tot aan zijn overleden organist was. En dit stuk greep terug op de stijl die kenmerkend is voor Bach zijn koraalpreludes, maar Harris geeft hier wel een uitgesproken Engels karakter aan. Sir William was van 1933 tot 1961 organist van de St. George's Chapel in Windsor. En tijdens de oorlog gaf hij ook pianoles aan de prinsessen Elizabeth en Margaret, die een groot deel van de oorlogsjaren doorbrachten in Windsor Castle. Van deze William Harris speelt Daniel Raukema zijn prelude in S groot.

Mooie muziek, hè? Dit was Daniel Raukema op de orgel van de Grote Kerk in Naarden met een prelude in Eschgroot van componist William Harris. Deze Harris heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Anglicaanse kerkmuziek en een van zijn bekendste anthems schreef hij in 1924. Fair is the Heaven.

Fair is the Heaven van componist William Harris, zung door het Westminster Cathedral Choir in de leiding van James O'Donnell. We hadden hem weer terug naar Nederland in Waldnor Steenwijk. Petrus van Oekelen kreeg in 1859 van de kerkenraad van de Grote Kerk van Steenwijk de opdracht om voor 9950 gulden een nijorgel te bouwen. Het zal het grootste orgel worden dat Petrus van Oekelen in zijn carrière bouwde. Tot 2011 was er blijkbaar nog geen persoonlijke opname beschikbaar van dit instrument, maar daar is in dat jaar wat aan gedaan door organist Harm Hoeve en de trompetisten Arjan en Edith Post. Vanuit de Grote Kerk in Steenwijk, de bekende Trumpet Voluntary van John Stanley.

Het christelijk Sliedrechtsmannenkoor Ichtes zong onder leiding van Martin Zonneberg een lied op tekst van André Troost. Heer Jezus, als een licht zijt gij. Soliste was Maria den Hertog. De Heere zegene en hij behoede u. Deze zegenbede aan het einde van een kerkdienst is met name op de Engelse tekst door verscheiden componisten op muziek zet, zo ook door de Amerikaanse muzikus Peter Ludkin. Het Vancouver Chamber Choir met The Lord Bless You and Keep You.

componist Lennart Morey improviseerde over het bekende lied Jezus, ga ons voor. Voor de agenda ga ik eerst even naar Overijssel en wel naar Eesveen, want Ronald Knol meldt mij dat hij straks het orgel bespeelt mag in zijn zangdienst in De Ontmoeting. En die vind je aan de Van Karnebeeklaan nummer 13 in Eesveen. Begint om 11:15 dus de dienst, waarin de gemeenteleden zelf hun favoriete nummer mag kiezen. Dominee Menzo Rapolt neemt afscheid als predikant van de protestantse gemeente Emmen. En vanmiddag is er in de Grote Kerk van Emmen een afscheidsdienst, waaraan metwerkt wordt door het vocaal ensemble Magnificat onder leiding van Daniel Raukema. Deze dienst begint vanmiddag om 14:00. Morgenavond zal Henk Verhoef een orgelconcert verzorgen op de orgel van de Koepelkerk in Veenhuizen. Dit begint om 20:00. Er wordt stevig uitpakt en komt dinsdagavond tijdens de laatste zomerzangavond van dit seizoen in de Brugheskerk van Dwingel. Want niemand minder dan dirigent Harm Hoeve komt met een koor van 18 man. Organist is Jaap Kramer en ook de gast is de bekende violiste Laura Kieboom. De leiding van deze zangavond is in handen van Jan de Boer uit Urk. En let hem op, deze laatste zangavond is niet om 20:00 zoals gebruikelijk, maar om 19:30. Aankomt dinsdagavond dus in de Brugheskerk van Dwingel. Niemand minder dan Theo Jellema zal dinsdagavond de concertserie afsluiten in de Steveniskerk in Westerbork in het kader van 300 jaar Müllerorgel. Hij zal werken spelen van Muffat, van Fischer, Froberger en Bach. Dit concert begint om 20:00. Donderdag is ook de laatste prullendag van dit seizoen in Hogeveen en vermoedelijk ook een van de laatste mogelijkheden om de Hoofdstraatkerk in zijn huidige staat te bewonderen. De kerkdeuren staat los tussen 12:00 en 4:00 donderdag. En organist Jorrit Wout en trompetist Maurice van Dijk zult op gezette tijden van zich laten horen. Donderdagmiddag dus in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. En tot slot meld ik je dat aankomend zaterdag Peter Westerbrink een concert zal geven in de Magnuskerk in Anlo. Ook dit concert begint om 20:00. Dat was hem alweer, deze aflevering van Veur de Preek op zondag de 16e augustus. Mooi dat je weer bij waren vanmorgen. Ik wens je nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
13: Hey.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Jelle Visser met het NOS Journaal. De ontdekking van de natuur van Hans Mulder heeft dit jaar de Jan Wolkersprijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het boek van Mulder, Conservator Natuurhistorische Collecties aan de Universiteit van Amsterdam, gaat over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in ontdekkingen over de natuur tussen de 16e en de 20e eeuw, zoals Antonie van Leeuwenhoek, die een microscoop bouwde en daarmee bacteriën ontdekte. De winnaar krijgt een geldprijs van €5.000. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. Bij het incident raakte een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. In Colombia zijn van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. De autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dairo Antonio Usaga. Bij de politieactie werden zo'n 500 mensen ingezet. De president van Colombia noemt zijn arrestatie de grootste klap die deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld, vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Usaga was leider van een drugskartel met 1200 bendeleden. Het bekende Bellagio Hotel in de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft 11 schilderijen en andere werken van Pablo Picasso verkocht voor 100 miljoen dollar, omgerekend ruim 85 miljoen euro. Het hotel wilde van de schilderijen af om plaats te maken voor werken van onder meer vrouwen, mensen van kleur of kunstenaars met een handicap. Veilinghuis Sotheby's had de kunstwerken onder de hamer. Wie de schilderijen heeft gekocht is niet bekend. Het weer, het wordt zonnig en droog. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 12 tot 15 graden en er staat een matige wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het fris worden. Morgen is het bewolkt en trekken er buien over ons land. Het wordt morgen maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio AN Hunze.
5: U rijdt een automaat, maar wilt u ook liever hoge reparatiekosten voorkomen aan uw automaat? Laat dan uw automaat preventief spoelen. Bij de specialist, BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hulle 1 in Annen. www.autobedrijfmulder.nl. Direct meer info over preventief spoelen van uw automaat? Bel Autobedrijf Mulder 0592 271 857 of 06 1447 2142. Rabobank Club Support. Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Door ook dit jaar weer Rabobank Club Support te organiseren. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Dat is goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Voor Radio A en Hunze betekent dit specifiek: help ons te verduurzamen. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Dat kan via de website www.rabobank.nl/clubsupport. Dat is rabobank.nl/clubsupport. Oh ja, stemmen kan vanaf 4 oktober tot en met 24 oktober. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
8: Kleine wasjes, grote wasjes. Wij doen ze in de wasmachine. Was- en strijkservice Rolde is het adres voor wassen, strijken en kledingherstel. Meer informatie vindt u op de website www.strijkservice-rolde.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
9: Een hele goede morgen en mooi dat we luisteren naar een nieuwe uitzending van Dialect Direct hier op de lokale omroep. Mijn naam is Jacco Flux en dit is dat 1 uur respect voor dialect.

Dat was Peter Wessel en die heeft op 16 maart zijn eerste compleet Zeeuwse album gebracht. 15 liedjes, allemaal in het dialect van Goes, waar ze vandaan komt. Peter Willis en dit nummer was Zeeuws Schrobbelaartje. Vorige week hadden we niet genoeg tijd om het nummer van Zinga te draaien aan de waterkant. Dus dan doen we dat gewoon deze week. Hier wensen. Ja.

Keuper met zijn boy Wojtog. De rest van de band bestuurt Willem te Molder, Han Mali en Paul Kemper. En ja, boy Wojtog, dit was het nummer Mijn Huis, Mijn Heert. De man van de Butners heeft een nieuw album uitgebracht. En dit in het jaar dat ze 10 jaar bestaat. Ik geloof dat het in december is. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Wij draaien het nummer Prachtig van de Butners.

Dat was half om half. En ja, er wordt al gezegd dat de zanger Ruud Wissing zijn stem vandaag veel lek op de jonge Benny Joling. Maar goed, dit was het nummer. Ik ben er niet meer. Wij gaan hier weer met een andere boerenrockband, Ritten Ditten. En die zingt Biel en Bats.

Ritten Ditten was dat met Biel en Bats. Je luistert naar Dialect Direct, het streektaalprogramma van de lokale omroepen Radio Aanhunze, Tinalo Lokaal, RTV Borgerodoorn en Omroep Assen. Niet te vergeten. Elke week draaien we streektaalmuziek uit de regio en wie te buiten en geregeld van over de grup. Maak je nou zelf streektaalmuziek of schrijf je in de streektaal of doe je wat met streektaal? En wil je er eens een keer waarover vertellen in ons programma, daarmee van harte welkom. Stuur ons een mailtje naar dialectdirect@ziggo.nl. Ik zal het nog een keer herhalen, dat is dialectdirect@ziggo.nl. En schrijf je dialect en direct met een C, dan komt de mail op de juiste stee. We gaan hier weer met een nieuwe single van Veur de Wind. Dat is Harm Tebak en Eltje Dodema. En het nummer het Betraande Ogen.

Ja, en dat doet ze al sinds 2004. Dit is de boerenrockband Kiek Nou Eens. En het nummer was Check 'em Aan. Elke week proberen we ook weer Streektown muziek te draaien van over de grup. Oftewel Streektown muziek uit buitenland. Vorige week hadden we een nummer in het plat Duits. En deze week gaan we weer richting Zuid-Afrika met Rieke Snel en die zingt Ploeg Jij.

Twente komt deze band. Dat is Ploeg. Dat is een samenstelling van Mark Waanders en Hugo Boom. Ze speelt een beetje donkere synthesizer rockmuziek. En natuurlijk in het Twents dialect. Toen ik vanmorgen hier deze kamer kwam naar de studio, toen hoorde ik op Radio 2 in één keer Bert Hadders voorbij komen. Die zong zijn ballade van El Show. Achternaam ben ik vergeten. Heel jammer, want hij heeft een heel mooi verhaal weer verteld. Maar goed, dat nummer draait niet verrek. We kunnen Bert Hadders vandaag nog wel even draaien in de uitzending. We draaien het nummer Doen op de Maan.

0: Paul Whelan met zijn laatste single Rozenblad. We blijven een beetje in het zuiden van het land met de zanger Eddie Antonissen. Die zingt in het Brabants samen met zijn band De Rouwdouwers het nummer Beer aan mijn klompen.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Woordvoerder van Transavia komt het toestel uit Marrakesh en zitten er 189 mensen aan boord. Marokko heeft vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verboden, omdat in deze landen het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Wel gaf Marokko Transavia toestemming voor 10 repatriëringsvluchten. De ontdekking van de natuur van Hans Mulder heeft dit jaar de Jan Wolkersprijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het boek van Mulder, conservator natuurhistorische collecties aan de Universiteit van Amsterdam, gaat over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in ontdekkingen over de natuur tussen de 16e en 20e eeuw. De winnaar krijgt een geldprijs van €5.000. De Zeeuwse gemeente Middelburg gaat 250 extra asielzoekers opvangen. In de evenementencomplex A58 is door het COA een noodopvang ingericht, waar vandaag de eerste 100 mensen terecht kunnen. Daar komen volgende week nog eens zo'n 150 plekken bij. Met de noodopvang geeft Middelburg gehoor aan de oproep van het demissionaire kabinet om meer asielzoekers op te vangen. Die oproep volgde na de noodsituatie in aanmeldcentrum Ter Apel. Het weer, het is zonnig en droog. Het is 12 tot 15 graden en er staat een matige zuidenwind. Morgen is het bewolkt met buien. Het wordt dan maximaal zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Door ook dit jaar weer Rabobank Club Support te organiseren. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Dat is goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Voor Radio A en Hunze betekent dit specifiek: help ons te verduurzamen. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Dat kan via de website www.rabobank.nl/clubsupport. Dat is rabobank.nl/clubsupport. Oh ja, stemmen kan vanaf 4 oktober tot en met 24 oktober. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
10: Kleine wasjes, grote wasjes. Wij doen ze in de wasmachine. Was- en strijkservice Rolde is het adres voor wassen, strijken en kledingherstel. Meer informatie vindt u op de website www.strijkservice-rolde.nl.
8: Onderhoud van uw auto, camper of bedrijfswagen? Dat gebeurt bij Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne, precies zoals u wenst. En APK? Bij Autobedrijf Mulder krijgt u gratis APK bij een grote beurt. Autobedrijf Mulder, ook voor camperonderhoud. Voor campers groot en klein op rijbewijs B. En gratis airco-check. BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne. Zie ook www.autobedrijfmulder.nl. www.autobedrijfmulder.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Mooi dat we luisteren naar een nee-uurtje streektalmuziek hier op lokale omroep. Dit is Dialect Direct met tot 1 uur alleen maar respect voor dialect. Elke week draaien we streektalmuziek uit de regio en wie de buurt. Wil je meer over ons programma weten? Kijk dan eens naar onze website, dat is dialectdirect.nl. Je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Maak je zelf streektalmuziek of ben je met streektal bezig? Je bent altijd welkom bij ons in uitzending. Stuur eens even een e-mailtje naar dialectdirect@ziggo.nl. Het begint elke uur met normaal. Groet met een vraag op Piet.

er kwam net niet helemaal duidelijk door, maar we begonnen een nieuw uurtje Streektoon Muziek hier op de radio. Altijd met normaal, want voor ons blijft de vraag altijd, wil je luisteren of niet. De volgende artiest komt uit Friesland en die zingt voor ons De Winkel van Siebren, Arie Kuipers.

Dat was Jan Henk de Groot met Mama van Michel. En Jan Henk de Groot die is alweer druk aan het optreden links en rechts. De komende tijd kun je vinden bijvoorbeeld in Vroomshoop bij Het Punt op 30 oktober. 6 november de Amer in Aam. En 13 november bij Theater Kielzorg in Hogezand. Dus ja, als je er helemaal aan wilt, kijk hem op zijn website. Dat is janhenkdegroot.nl. Wij gaan hier weer met een zanger in het zuiden van het land. Zwemmen in Bacardi Lemmen is natuurlijk een grote hit op het moment. De Dustin heeft hem een beetje aanpast en die gaat zwemmen in de klummen.

Ja, want Dolly en zijn tarrels, het was tijd voor autocross. We gaan dan meteen bellen met de man van Driefzaand. Die heeft een nieuwe EP gebracht, dat is wel een klein albumpje. Er staat een aantal nummers op, daar gaan we het eens even met de man over hebben. En we gaan hier eerst en weer met de Boogie Cares. Wat wil je dan?

Ja, en toen was het niet keer afgelopen. Maar we praten er helemaal over deur. Want ik heb Jan-Peter Smit aan de telefoon. Natuurlijk een van de man van Driefzaand. Goeiedag, Jan-Peter. En toen werd er niet keer heel stil aan de andere kant. Het is altijd heel spannend dat hier en achter de knop zit. Ik ga het nog even een keer proberen. Druk bij hem. Hallo, Jan-Peter. Nou, één niks scheelt. Het is een album met drie nummers erop. Dus we draaien gewoon het volgende nummer. En dat is Lola. En dan proberen we hem op contact te krijgen met Jan-Peter.

0: Ja, dan draai ik Lola nog even weg. Maar als het goed is, heb ik nou Jan-Peter wel aan de telefoon.
1: Ja, hartstikke goed, ja. Maar. Zo ben ik, ja. Het is
0: altijd zo spannend, jongen, hier in de studio. Oh, hij alleen aan die knop zit te knooien en weet nooit waar er aan de kant voor geluid uitkomt. Maar,
1: het wordt hier dus een sidekick, Chris, die aan de knop draait. Ik is toen die concentreert op beeld met muziek.
0: Ja, nou, dat is wel een idee, ja. Maar ja, Femmer is een die zo kunnen drens kan als ik, hè.
1: Ja, dat is zo.
0: We gaan eens in met hem over jullie nieuwe album.
1: Ja, mooi, man.
0: Ja, vertel er eens in maar over.
1: Ja, wat moet erover vertellen? Kijk, wie hebben natuurlijk al heel lang allemaal covertjes gemaakt, hè. En dat deden we elke maand. En op een gegeven moment dachten we van, ja, als je er alle maanden dan mist, wordt er ook een beetje zat van, hè. Alle maanden een clipje op YouTube en een covertje erbij. Dus daar hebben we gewoon zitten en hebben we gezegd, nou willen we zelfs een nummertje maken. Nou, dat is dan zo'n licht worden, hè. Die heb je ook al regelmatig gedraaid.
0: Ja.
1: En daar wordt op dit moment veel draaid, dat is hartstikke mooi, maar dan zeggen we, ja, we hebben nog wel wat covertjes liggen. Als we dat nou eens bij elkaar plakken, hebben we een klein albumpje, heel populair, zo'n EP, noemen we dat hen, hè.
0: Yeah.
1: En dat zetten we gewoon op Spotify voor al onze drie fans. En dan, nou, dan kun je daar mooi naar luisteren.
0: Ja, ja.
1: En dan, zo doe je dat bij je. En, dus dan ben weer drie covertjes en door staat dan ons eigen nummertje zo'n licht dat erbij op. Zo komt dat bij je tot staan, zeg maar.
0: En hij is vers van de pers, want hij is voor mij nog geen 24 uur in de lucht.
1: Nee, jong. Hij is er nog maar net. Het spannende nog even om, net als toen met het telefoontje. Die hadden gezegd, vrijdag komt het erop. Want Spotify die besloot daar en dat werd zonderdag.
0: Ja.
1: Maar goed, hij staat erop. En dan wordt inmiddels al wel nog geluisterd. Een keer naar mooi zijn op zo'n appje. En dat is alleen echt maar mooi dat mensen doen geluisterd. Maar ik ben weer blij ermee.
0: Ja,
1: dat duurt

0: Een beetje op, dus Anne-Jan de Luister Smit, daar word ik. Ja, wie ben dan een beetje aan het kijken? Kunnen we muzikanten vinden die met ons baart dit in een soort van, wat moet je zeggen, een soort van theatersessietje,
1: ja,
0: waar op podium wil zetten. Maar we gewoon nooit de kruiken in om dit daar ben we niet voor.
1: Maar de borrelt wat, zeg maar.
0: Ja, zo kun je het wel zeggen. Het is een beetje de effect van de bruine bonensoep, dat begint nou een beetje te komen.
1: Precies. En maar goed, ja, dat je dan geregeld als je een keer naar het café kunt, maar daar ontstaat toch vaak wel de mooiste ideeën.
0: Ja, dat denk ik het zeker. Hey,
1: het EP'tje, albumpje Het Vrouwlu, is daar nog een reden achter?
0: Nou ja, als je gaat luisteren, dan gewoon al die vijf liedjes die gewoon over Vrouwlu. King Sunlicht gaat ook over de gedachten van een kerel die het probleem in zijn relatie heeft, over zijn vrouw, wat er eigenlijk al lang bij is. Maar wat nooit helemaal lekker loopt en nou, dan neurt hij er wat bij om en hij denkt moeras. Nou, dat is net al stoppelgek draait. Dat kuffertje van Doemars, mooi verliefd. Dat gaat natuurlijk ook over stoppelgek. Ik heb een vrouw. De buurvrouw, die komt ook voorbij.
1: Die wil ik even voorzetten, maar goed, doe maar.
0: Ja, de buurvrouw, dat nummer van Robert Cray, dat gaat natuurlijk over vreemdgaan. En wie hem door de buurvrouw vermoord, van hij zegt right next door. Nou, Gronings is dat buurvrouw. En die andere die er nog op staat, Lola, dat is ook een vrouw. Dat is wel een woord man-vrouw in dit liedje. Maar goed, het gaat allemaal al een beetje over vrouwen. Vandoor dat de EP vrouwen uit.
1: Nou, niks mis met. Nou ja, tipje van de sluier oplicht. Ik denk dat wij buurvrouwen in gaan draaien nou. En dan hebben wij die andere nummers de komende week ook nog een bult plezier van. Maar die zetten we gewoon door de speellijst hier. Dan kunnen wij ook even vooruit.
0: Hey, ja, maar dat is mooi van jullie programma's. Hè. Die kent dat maar wel een beetje hebben over de grote radiostations. Maar toen komen we toch niet. En ja, er zijn mensen die vinden streek toch gewoon mooi. En die stemmen over op jouw programma's. En dan is het mooi dat we door die draait worden. Dus dank je wel daarvoor.
1: Zo is het. En ja, goed. Met die drie luisteraars die ik heb, dan heb je toch weer zes man die drie staan vol. Zo moet het maar bekijken. Wij gaan hem hier in drang draaien. Hartstikke bedankt dat je hem tijd voor ons gemaakt hebt. En we spreken elkaar vast binnenkort weer.
0: Hey, mooie uitzending.
1: Goed zo.
0: En aan alle drie luisteraars.
1: Yo, bedankt.
0: Hoi.

nieuwe single van de band Kriegel, Geef Night Op. De volgende artiest die heb ik van bij het strunnen op internet naar nieuwe muziek voor ons programma. En dan kon je ze wat nijsteken wij nog niet kennen. En dit bent de Bunzings. Dat is Yannick Hekman, Lucas Mul en Jonne Bos. En op de drums ook nog Leon Slot. Het nummer wat ik ga draaien is Schik. Want ik ga ervan uit dat die man er schik aan heeft.

nieuwe single van Leon Moorman, Kans. En dat is zien kaas om met te doen aan het Eurovisie Songfestival. Tenminste, dat willen we proberen. En door het nummer te draaien, hopen we hebben een klein beetje daarmee te ondersteunen. De volgende artiest hebben een poos niet draaid hier bij Dialect Direct. Dat is ze band Zwinder, elke dag tot de nacht.

0: Met zijn tweede waren Jaap Lammers en Marianne Veenstra. Die hebben met dit lied meedoen met het Drents Liedjes Festival vorig jaar. Hendrik Jan Bakkers die heeft ook meedoen met een tv-programma. En dat was de beste zangers van 2021. En dit volgende nummer, en dat is trouwens ook het laatste nummer voor vandaag, hebben we daar ook zong. Ik denk, nou, die moeten we dan ook maar eens in draaien bij ons hier in dialect direct. Zoals ik zei, de uitzending zit er al zowat weer op.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: girl dancing and suckin' some other man for a cow. Woo-hoo, in this strange man town.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

mobiel het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: directe regio aan te spreken.
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.
0: www.radioaenhunze.nl.
1: Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze. Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Je kent het wel.

Thank you, Al. Let's see. Yeah.